0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Alfred Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten en heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien, maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Mmm.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
11: 3608 08. Hey Leute, ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
12: Ha, wie schön!

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Eckeraden, zei je?
0: EchoCKMAECT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
6: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
7: De spanning, de ontlading,
8: het samen juichen.
9: Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
10: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
11: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
10: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
11: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
10: Goed plan!
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: beginnt elk Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch vor dem Maatje Meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
5: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn 2 Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Chat? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Met Jip en

0: Bruno Mars en Whiskey It All.
1: Weekend, weekend is RTV Parkstad.
2: Goedemorgen,
0: dit is de zonneochtend van RTV Parkstad. Welkom, welkom. Ja, Jip hier met de weekendochtendshow. Beetje bijgekomen van de afgelopen week. Straks ga ik het nog wat uitgebreider hebben over wat er allemaal deze week is gebeurd. Maar eerst even dit. Iets uit mijn jeugd gaat stoppen. Nou ja, het is nog altijd een beetje mijn jeugd. Ik zit nog midden in mijn jeugd. Maar de adviseur van de Nationale Synth noemt Stefan de Waller zichzelf. En dat was hij ook al die tijd. Na 15 jaar gaat hij het stokje overdragen. En ja, toen ik nog heel klein was en mijn schoen mocht zetten voor Sinterklaas. Toen was hij de adviseur van de Synth voor mij. Ik hoop dat de nieuwe adviseur van de Nationale Synth ook altijd zo goed gezind is. En iedereen in Nederland weer gewoon zijn of haar schoentje mag gaan zetten. Oké, nu even kappen met het emotionele geduw. Want het is zondagochtend, het maakt niet uit wat je aan het doen bent. Ik ben er voor je tot 12 uur met de allerlekkerste muziek. Als soundtrack van je zondagochtend. En heb je nou een nummer waarvan je denkt, ja, die wil ik nou echt eventjes horen. We maken de show samen, hè. Dus stuur je verzoekje via echteweparse.nl. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. En wie weet hoor je jouw nummer zo wel voorbij komen. Ook de track van vandaag hoor je zo. Een nummer dat te maken heeft met een nationale feestdag. Die vandaag wordt gevierd.

Never forget you, hoor je. Zometeen het gek van vandaag. En ik zei net al, het heeft te maken met een nationale feestdag wat vandaag wordt gevierd. Misschien heb je nog helemaal niet bij stilgestaan. Misschien wist je helemaal niet dat deze dag bestond.

Ik van Georgie Porgy hoor hier op Parkstad. Goedemorgen, dit is de Weekendochtendshow. Jippie, tot 12 uur ben je nog bij met de allerlekste tunes. Om die zondagmiddag eventjes nog beter te maken, nog gezelliger te maken. Ja, en dat doen we altijd rond een klok van 9:30, vlak voor 9:30. Met de track van vandaag, een nummer dat ik heb gekozen, de actualiteit en sfeer van deze zondag 20 september 2026. Vandaag is het bijvoorbeeld Wereldopruimdag. Veel mensen gaan vandaag opruimen. En als het Wereldopruimdag moet jij ook eventjes je best doen. Hè? Vandaag eventjes middel op letten dat je alles goed opruimt. Vandaag is het ook dag van het werkbaag. En een Joodse feestdag, Yom Kippur. Maar dat is niet de enige feestdag vandaag. Namelijk, het is vandaag ook de dag van de Noordzee. Vandaag, de zee waar Nederland aan ligt, die wordt vandaag gevierd. En dan dacht ik, de trek van vandaag moet dan niet anders zijn dan het dorpje dat aan de Noordzee ligt. In Zeeland natuurlijk. Dit is Bluff, de trek van vandaag als dag van de Noordzee.

0: De weekendochtendshow met Inna en Sun is up. Dat klopt niet helemaal, want het is vandaag 18 graden. Gaan een beetje regenen. Maar de muziek van Erwin Parkstad maakt je niet depressief. Die maakt je gewoon lekker enthousiast vandaag. Zometeen ook Meghan Trainor. All About the Bass. Komt eraan.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Goeie paas.
5: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
1: Goedemorgen Parkstad, dit is jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV
3: Parkstad. Menu, Megan Twitter.

Wat een week, hè? Afgelopen week kwamen er namelijk bijzonder veel vervelende berichten in het nieuws. De allereerste winnaar van The Voice, Ben Saunders, is namelijk overleden. Zijn lichaam werd gevonden in Arnhem. In 2011 won hij als eerste de talentenjacht. Hij werd vooral bekend door deze cover bij The Blind Auditions. En daar komt zijn stem. En iedereen drukt meteen om. En dan maakte Ronald Koeman op dezelfde dag dan ook nog bekend dat zijn vrouw, Bettina Koeman, is overleden. Allebei veel te vroeg gestorven. En als ik dan zulke nieuwsberichten lees, moet ik altijd denken aan muziek. Muziek die bij het moment past. En vooral dit nummer. Een track dat gaat over de angst om jong te sterven, ouder te worden en onzekerheid van het leven. Dit is Elf of Veel met Forever Young op Echt TV Parkstad.

Jackson met Dua Lipa. En voordat ze zangeres werd, werkte ze als uitsmijter in een discotheek. Want ja, als zij is beveiliger voor mijn favoriete club zal staan, weet ik wel waar ik te vinden ben. Wat een prachtige vrouw en dan maakt ze ook nog eens geweldige muziek. Ze heeft de beauty and the brains. Je hoort de Dua Lipa met Don't Stop Me Now. Dit is de soundtrack voor jou zondagochtend met nu een klassieker van Wick Astley.

Patrick van je zondagochtend met Wick Astley en Never Gonna Give You Up. Heb je nou een track die jij graag wil horen als soundtrack van je zondagochtend? Laat het dan eventjes weten via de Echt Weer Parks website. Een druk dagen op het WhatsApp-icoontje.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
4: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Jip Hansen.

Ken je deze nog? Klinkt lekker, hè? Floating to Space, Sia en David Guetta. Was een grote hit in de quarantainetijd, kan ik me nog goed herinneren. Goedemorgen, dit is de Weekendochtendshow, yippie. En tot 12 uur ben je nog bij met de allerlekkerste muziek. Het is tijd voor nieuwe muziek van Samen Welten. Afgelopen vrijdag gingen shows van hem in de verkoop. Zijn eerste echte solo-concerten in het Tivoli Vredenburg en Paradiso. En niet alleen met concerten is hij echt goed bezig, maar ook natuurlijk in de hitlijsten. Hij staat niet meer weg te denken sinds dat hij Echt Liefde is te koop heeft uitgebracht. Solo doet hij het goed, maar ook in samenwerkingen met artiesten. Hij heeft bijvoorbeeld met Bankzitters een keer een hit gehad, uitslovig, met Lil Kleine ook. En voor zijn nieuwste hit dook Samen wel de studio in met Russo. Hij heeft bijvoorbeeld tracks gehad als Ushuaia, Beneden samen met Busy en Ronnie Flex en Voorbestemd met Luna. Ja, Samen wel en Russo hebben nu hun handen in één geslagen en hebben dus een nieuwe track gemaakt, Boom. En dan nummer is opgenomen heel dicht in Parkstad in het Limburgse Valkenburg. In de tuinen van Kasteel Oost is de videoclip opgenomen van Boom. En is gezongen natuurlijk door Samen Welten en Russo. En je hoort ze nu ook hier nieuw op Echte Parkstad. Boom is dit.

In zondagochtend de Blue Central kwam langs. En daarvoor hoorde je nieuwe muziek van Samuel T. en Russo. Boom! Zometeen kun je de eer van echte bars winnen. En een gloednieuw potje van Google zegt het. Jij moet de titel en de artiest raden van een nummer op basis van een songtekst die Google aan je vertelt. De opgave komt eraan. Ook Enrique Iglesias is onderweg. Eerst hoor je Davina Michel met Het duurt te lang op echt.

Ja, dat duurt inderdaad erg lang, Enrique. Enrique Iglesias, we zijn naar je op zoek. Misschien dat we Davide Michel eens even terug moeten halen, want... Hallo? Hey, ben je er klaar voor, Enrique Iglesias? Oké, dan gaan we maar.

0: op je radio met Duelle El Corazon. Terwijl het helemaal niet echt zomers weer vandaag is. Wat doe jij dan op zo'n zondag? Wat doe jij dan op zo'n zondag als je eigenlijk niet naar buiten kan omdat het regent? Misschien wel meedoen aan een spelletje?
1: Google zegt het.
0: Dus tijd om eventjes de hersenen te gaan breken op de vroege zondagochtend. Dat doen we met een nieuw potje Google zegt het. Jij moet de titel en artiest raden van een songtekst die Google jou vertelt. Ik zou zeggen, hou je oren gespitst, daar komt ie.
2: Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
0: Welke track is het? De titel en artiestvraag. En stuur het door via de Echt Weer Parkstad website.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
5: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
4: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
5: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Goed plan!
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Kom binnen!
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierendel, Lederhoek.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

0: Roxyro en Bear Minium.
1: Google zegt het.
0: Jij moet de titel en artiest raden van een songtekst die Google jou vertelt. Heb je het goed, dan win je de prijs van de eeuw. De eer van echt TV Parks, dat een prijs die je altijd al zou willen hebben, toch? Ja. Ik ga je nog één keer de opdracht laten horen. Terwijl eigenlijk helemaal niks meer door kan sturen. Want twee keer heb ik de opgave al laten horen. Nu is het tijd voor de winnaars bekend te maken. De mensen die het goed hebben. Nog één keer herhaling. Dit was de opdracht.
2: Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here. But you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
0: Ja, het is het refrein van Maroon 5. Het is namelijk Memories. Gefeliciteerd als je het goed hebt. De eer van Echte Parks, dat komt jouw kant op. En we draaien zo nog eens.

Was je nou net te laat om mee te doen aan een nieuw potje Google Zegt Het? Niet getreurd, volgende week om 22:30 spelen we weer een nieuwe ronde. En dit is muziek van Liberty X, Just a Little, hoor je hier bij de Weekend Ochtendshow. Goedemorgen.

Met een zondagochtend klassieker van Liberty X. Herken je dit geluid nog? Ja, zometeen een throwback naar deze toeter. Volgens velen een van de meest irritante geluiden uit de jaren 10. Eerst Lady Gaga, de weekendochtendshow met de Dead Dance.

één van de meest irritante geluiden uit de jaren 10. Ja, ken je hem? Het is de vuvuzela. In 2010 hoorde je die toeter overal tijdens het WK in Zuid-Afrika. Bij iedere wedstrijd hoorde je op iedere tribune de vuvuzela. En daar werden veel mensen op een gegeven moment best geïrriteerd van. Nou ja, ik was tijdens het WK van 2010 toch wat meer bezig met wat er op het veld gebeurde. Zeker tijdens de finale tegen Spanje. Laten we het daar maar niet te lang over hebben. Zou me niet verbazen als sommige voetballiefhebbers daar nog steeds trauma's van hebben opgelopen. 2010 bestond gelukkig niet alleen uit de vuvuzela. En ook niet alleen uit het WK. Katy Perry was namelijk veel op de radio te horen. Ze had een album uitgebracht met eigenlijk alleen maar hits. Wat dacht je

De weekendochtendshow, jippie. Je hoorde zin in de zomerman met Busy. En hij was gisteravond weer te zien in de nieuwe aflevering van De Beste Zangers, waarin Zoe Levi centraal stond. Heb je die nog niet te zien? Ga hem checken. Is echt superleuk geworden. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Goeie paas, Paulussen, Paulussen! Roda, Mitchell Paulussen!
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: chat? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen. Maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
5: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat?
6: Audiofrenzy.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
9: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig...

0: samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Jip en

Een heerlijke zondagochtend klassieker van CeeLo Green. You ought to forget you. Goedemorgen, jippie. Tot 12 uur nog met de soundtrack van jouw zaterdag, de zondagochtend. Zaterdag is het helaas niet meer. Maar vorige week liet ik in de show mijn pianokunst horen. Ik had namelijk het keyboard van Thijsens erbij gepakt. En ik had daar een poging tot Coldplay gedaan, The Scientist. Ja, en ik vind dat het toch best goed is gelukt.

goed, hè? Nu dacht ik, ik wil dat nog eens. Ik wil nog eens mijn innerlijke Wiebe Suljadi naar boven halen. Ik had gekozen voor Magnetic van de Bouwsta. Dat beginstukje heb ik op mijn keyboard nagespeeld. Moet je eens luisteren of het is gelukt. Tot zover mijn pianoavontuur.

0: Volgend jaar in mei staat hij in de Ziggo Dome. En gaan Suzanne Freek nog een keer een grote show doen? Een eigen concert? Lijkt me leuk, toch? Ik ben erbij. Je hoort het hier op RTV Parkstad. Dit is Lichtje Branden in de Weekendochtendshow.
1: Sterke mensen huilen niet. Die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook anders komt?

Flow, Morgan Wallen. Je hoorde I had some help. Ik zou vanavond niet te laat naar bed gaan, want anders heb je Morgan Wallen. Goede grap, hè? Ja, gelukkig, de voorwedstrijden zijn allemaal in de middag. Om 11:15 vertrapt Feyenoord af tegen FC Utrecht. Twente moet tegen PSV. AZ tegen Telstar om 16:30. NEC tegen Go Ahead om 16:45. En je kunt ook naar het Engels voetbal. Manchester City tegen Sunderland vanmiddag kijken om 15:00. Geniet ervan. Geniet van je zondag in ieder geval.

0: Mr. Sexo Beat. Lekker wakker worden op die zondagochtend, hè? Zometeen doen we al verder met de tip van Jip van deze week. Ook Ilse de Lange komt eraan. De ware hit van dit moment, So Incredible, is onderweg.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen. Er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. In Tanzania zijn 10 doden, mogelijk vergiftigde leeuwen, gevonden. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Goedemorgen Parkstad, dit is jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad.
2: Menu, Mr. Springsteen.

Ook wel eens lekker, hè? Een live versie van Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Ja, wachten op een zonnige dag ben ik nu ook wel. Voor mij mag het liefste het hele jaar zomer worden. En dan tijdens kerst misschien 2 weken winter. En dan echt volle bak sneeuw. En daarna weer gewoon weer zonnig. Gewoon rond de 25 graden. En dan in de zomer mag het voor mij echt wel rond de 32, 35 graden zijn nog. Lekker zomergevoel vind ik dat. Goedemorgen, Jippie. Dit is de weekendochtendshow. Tot 12 uur ben ik nog bij je. Misschien ben je nou wel klaar met mijn rare dingen dat ik 35 graden lekker vind. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Mark Mechtens is zometeen bij je vanaf 12 uur met de lunchshow. Eerst zometeen nog mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip komt eraan. Nummer dat ik erg lekker vind om voor mezelf te draaien, maar ook voor jou. En deze keer is die heel erg op tempo. En is het eigenlijk een dance track. Ik vind hem echt heel lekker klinken. Ik ben hem vaker tegengekomen op TikTok. En nu wil ik hem ook hier op de radio draaien. Ga ik zo meteen ook voor je doen. En welke track het nou precies is, hoor je zo. Na echt een hele virale track. Een nummer dat echt helemaal viral gaat sinds misschien 2 weken. Wat zou het zijn? Ja, 2,5 misschien wel. Het is Ilse de Lange. En met dit nummer gaat ze compleet viral. Ze staat in de top 5 van de Spotify Top 50. Ja, en dat gaat alleen maar beter, denk ik. Ilse de Lange, zo.

Een paar weken geleden was dit mijn tip voor Jip. Sienna Sparrow in Great Acceptation. En als je dan hoort wat de tip van Jip van deze week is... Ja, dan weet je wel dat mijn muzieksmaak echt van alle kanten op gaat. Van een ballad naar echt super op tempo. Dit is namelijk een house track, dance track van Carter. De naam zeg je misschien niet iets. Misschien als ik de titel zeg, Trapped, ook niet. Maar als je op TikTok zit of op Instagram... dan heb je hem misschien al een keer voorbij je horen gekomen. Want hij is echt, hij gaat echt goed viraal. En dan is hij ook helemaal verdiend. Is het ook helemaal verdiend, want het is echt een goede house track. Ik wil hem graag aan je laten horen. Want dit is mijn tip van Jip van deze week. Mijn favoriete track van dit moment. En omdat het nu een beetje niet zo'n heel lekker weer is. Afgelopen week was het trouwens wel nog dinsdag. Was het nog 28 graden. Toen was het lekker en was het ook perfect weer om deze track te gebruiken. Maar ook als het regent. En als je het er even tegen zit, kun je deze track gebruiken. Om misschien eventjes de trappers op je fiets echt goed door te trappen. Of gewoon wat enthousiaster te worden van de dag. Ja, dan past deze track perfect bij. En daarom is het ook zo'n leuke track, vind ik zelf dan. De tip hier van deze week. Mijn favoriete track van dit moment.

Mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip van deze week is Traps and Coulter. Wil je naar alle tip van Jip tot nu toe checken? Ga naar de gelijknamige playlist op Spotify. Tip van Jip streepje echt TV Parkstad. Zometeen is Mark Mechtens er weer met een nieuwe

0: deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via godajc.nl/tickets.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruid.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 4:15 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
9: Ha, wie schön!
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

Vrienden en vriendinnen, de klok heeft zojuist 12 geslagen. En dat betekent dat we officieel van start gaan met de zondagmiddag van RTV Parkstad. Tot aan 2 uur luister je naar de Weekend Lunch Show. Met zometeen uiteraard weer een track uit de jaren 90 van The Riders. En bang! Maar nu eerst terug naar de 80's met Duran Duran en Skintrade.

0: af en toe komen van die nummers voorbij waarvan je denkt, oh ja, dat was dat en dat jaar en ik was toen daar en daar. En dit was er zo eentje. The Riders en Bang in de Weekendlunchshow van RTV Parkstad. 7 minuutjes tot aan een van die muzikale meesterwerkjes van de Dire Straits. So Far Away hoor je dan. Maar nu eerst Simple Plan en Sean Paul.
1: Jouw hits, jouw niet.

welke muziekliefhebber heeft hem nou niet in zijn collectie staan? Brothers in Arms van de Dire Straits. En daarop stond dit nummer So Far Away. Een leuk weetje over dit nummer is dat het ook een van de eerste CD-singles was die op de markt werden gebracht. En dat hadden ze te danken aan de sponsor van de wereldtournee Philips. Nu de man die zich naast een begenadigd zanger ook het gezicht van thuisbezorgd mag noemen.

0: afgelopen zomer zullen er een heleboel mensen zijn geweest die datgene wat Mike Posner bezingt in het echt hebben gedaan in Ibiza. Uit Toekepil.
1: Houd toch alsjeblieft op met die gekkigheid.
0: Vrienden en vriendinnen, het is vandaag zondag 20 september 2026. Het is de Nationale Groendag. En op deze dag hebben we aandacht voor groen, natuur en de bomen. En ja, wat is dan mooier dan met je hele gezin door de bossen te wandelen en ondertussen te luisteren naar de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. Allemaal hits uit de jaren 80. Met onder andere...

0: beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
2: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
1: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
2: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
1: Goed plan!
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het weer. Kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

0: 20 minuten hits om een rij. Allemaal uit de jaren 80. Een kleine selectie, maar wel geheel breuzelvrij. Ze zitten er al weer op. Je hoorde David Bowie, Maywood, Jermaine Jackson en Pia Zadora, Soft Cell en zojuist Tower and See You Tonight.
1: Radio Retro.
0: De geluidsinstallatie mag rustig op volumestandje 10. De buren mogen best weten dat je RTV Parkstad luistert. Waar je nu de Radio Retro hoort. En die is van Showtech en Sonny Wilson.
2: Yes, all we care about is some party. Keeping them good vibes in the air.

0: Radio Retro in het eerste uur van deze episode van de Weekend Lunch Show. Die was van Showtech, We Are Loud en Sonny Wilson. En ik laat hem eventjes afkondigen door een bekende commentator van voetbalgelegenheden op een Limburgs tv-station. Hoe heette die plaat?
1: Boeia!
0: Dank u. Hey, zometeen deel 2 van dit feuilleton. Ik spreek je zo.
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Goeie paas, Paulussen, Paulussen.
5: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als zijn zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hanen zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hanen zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Merten.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
0: Mmm.

zit je gezellig met de familie aan de lunch. Smakelijk. En we zijn begonnen met deel 2 van de Weekend Lunch Show. Die van zondag 20 september 2026. Uiteraard een track uit de jaren 90 onderweg van Bon Jovi. Keep the Faith. Maar nu eerst Jackie Graham. Breaking Away.

0: Wie, ze hebben hun wilde haren inmiddels ingeruild voor grijze haren. Want zij zijn ook al wat jaartjes ouder geworden. Je hoorde ze met Keep the Faith. Zometeen.
1: That's the sound of the police.
0: Na Alex Warren.
2: How

Als je oude videoclips bekijkt van de Police, dan zie je ze met van die geblondeerde haren lopen. En dat moest toentertijd, omdat ze deel uitmaakten van een reclamecampagne voor Wrigley's, een kauwgommerk. En als we het dan toch over kauwgom hebben, dan komen we al snel bij de Britse comedyserie Chewing Gum, waarin hoofdpersonage Tracy Gordon geobsedeerd is door Beyoncé.

0: Maxwell en Engrosso via FM89.2, DAB+, en het wereldwijde web met Sun is Shining.
1: Attentie, hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Een plek waar de zon heel veel shined, dat is de Sahara. Voor jouw gevoel misschien een plek die enkel en alleen uit zand bestaat. Grote vlaktes met enkel zand. Niks anders dan zand. Maar dat is helemaal niet waar, want slechts ongeveer 20% van de totale oppervlakte van die Sahara bestaat uit zand. En dan hoor ik je denken, oh Mertens, leuk dat je dat vertelt, maar waaruit bestaat de rest van die Sahara dan? Ongeveer 70% bestaat uit rotsen, steenvlakte en hoogvlakte. En de overige procenten bestaan uit kiezel, grind en zoutkorsten. En zo wordt de Weekend Lunch Show in ene keer van een muziekprogramma tot een educatief iets. Maar laten we toch snel teruggaan naar de muziek. Zometeen hoor je de 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij. Daarin onder andere...

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als hun zus vroeger. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad. Yeah.

0: jouw nieuws.
1: Dit is RTV Parkstad.
0: RTV.
2: Wat heb je nog meer buiten dit in je leven?
3: Voor de rest helemaal niks.
0: Park

0: vrij die andere van Double Trouble en de Rebel MC's, Three Tough. Maar in deze ronde, Just Keep Rocking. Ook A-ha kwam voorbij met The Sun Always Shines on TV, The Time Bandits, Starship en zojuist Mark Almond en Tears Run Rings.
1: Radio Retro.
0: En daarvoor gaan we terug naar 2015 met Eva Simons en Conscience. Dit is Policeman.
2: Lekker man.
3: Hey, Mr.

0: Eva Simons, ze is tegenwoordig helemaal in de heer. Na een moeilijke periode met een drank- en drugsverslaving vond ze de weg naar het geloof nadat haar tante adviseerde om te gaan bidden. Het is uiteindelijk dus helemaal goed gekomen met Eva. Dit was uit 2015 de Radio Retro Policeman. Zometeen na tweeën Johan de Vos op deze plek. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de 2 personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. De 2 zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. Vorig jaar kwam de man in beeld en na een jaar onderzoek is besloten een rechtszaak tegen hem aan te spannen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen, toen verschillende vrouwen uit de politiek, sport, leden van het Koninklijk Huis en presentatoren in misleidende video's opdoken. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft, niet het vliegtuig mee mocht innemen. De minister leidt aan clusterhoofdpijn en de medische zuurstof helpt haar tegen de heftige hoofdpijn. Vanaf dinsdag vindt in New York de algemene vergadering plaats. Premier Rob Jette zal de vergadering komende donderdag toespreken. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Bij taxicentrale

0: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets. Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Klaar met werken? Autofies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Bram de Vos.
1: Goedemiddag en welkom deze zondag. Het is 2:00 en het is tijd voor de zondagmiddag samen door te brengen. Misschien zit je lekker thuis met een kop koffie, ben je onderweg naar familie, maak je een wandeling of luister je gewoon mee terwijl je niets hoeft te doen. Nou, wat je ook aan het doen bent. Fijn dat je er bent, hè? Ja, tussen 2 en 4, met de Vossen hier, zorgen wij voor muziek, gezelligheid en natuurlijk een heerlijke zondagse sfeer. Dat deden we al met Shakira, met Zoo en zojuist Rise van Gabriel. Ik heb lekker muziek van Icehouse, zodat ik die eraan komt met Snelle en Will Smith, zet geprogrammeerd. En Justin de Wild, die gaat nog een vormfeestje, maar eerst hebben we nog

Just the Wild en Cheerio. Imagine Dragons worden nog ervoor. En zondag is het perfecte moment om even stil te staan bij wat echt belangrijk is. Hè? We beginnen met een nummer dat helemaal past met deze middag. Of deze mooie van Icehouse.

mooie plaat van Stella. En die heet Laat het licht aan. Icehouse en Hey Little Girl uit de jaren 80 tijden ook nog. Hey, ik heb nog een tip voor deze zondagmiddag. Dan kun je naar een brunch om te gaan. Want nou, samen vieren van de vereniging Port Lazy in het Openluchttheater. Het programma staat gepland van 2 tot 4:30 en draait om muziek, dans en Poolse cultuur. Dus kun je altijd nog naartoe gaan. Het is altijd bezig tot 4:30. En hier staat vanmiddag tussen 2:30 Bebby Kraft, Bebby 08.0, sorry, gepland in het Parkstad Limburg Theater. Ja, dan moet je erop schieten. Ja, want ga je nog net uit de halen misschien. En in Landgraaf is er zondag nog een vlooienmarkt op de Pinkpopplein. Dus daar weet je dat ook nog. Als je misschien nog iets wilt doen

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Gia.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. RTV Parkstad.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft niet het vliegtuig mee mocht innemen. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt op vrije voeten zijn. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
0: Non-stop en bruiselvrij.
2: RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.

Boys. Push up. Je hebt meegezongen, toch? Ja. Dat waren ze. Het Philip Lange Breuze. Wij hit Vice. Ervoor met Vice You Know Better. En The Buddha met Magnetic. En natuurlijk Coolio met Gangster Paradise. En Gym Class Heroes. Adam Levine. En Stereo Hearts, hoorde je. Nu verder met Lady Gaga. En ze gaat even toveren. Abracadabra komt tevoorschijn.

Lady Gaga en Abracadabra. Ja, het is bijna al 3 uur. Dat betekent dat we de show even door midden zagen. Oftewel, deel 2 komt eraan. Aan de andere kant van 3. De middag met muziek voor iedere stemming. Herkenbare nummers, lekkere klassiekers. En natuurlijk muziek waarvan je denkt, die had ik lang niet meer gehoord. Dat is bij de volgende plaat nog het geval. U2 komt eraan. Jouw

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
3: 3608 08. Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit dem mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Ook voor het maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmerland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
8: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
7: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
8: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Goed plan!
5: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, Je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
15: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
16: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
17: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
18: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

Goedemiddag, deel 2 deze zondagmiddag. Tussen 2 en 4 met de Vos als hier, Mionne Vos. Morgan Wallen opende deel 2 met Love Somebody. En dit was Sugar Babes en Push the Button. Die hebben gedaan. Ik heb mede een Vondelijk plaat gestart. Ja, de Vondelijk is voor iedereen die vandaag gewoon even wil genieten. Ja, soms

hoe vaker je hem hoort, hoe beter die wordt. Deze Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Breekt de vorm met Major Dor Jordan nog een keer. Hold on, we're going home. Ja. Misschien is dat het geval ook voor jou als je onderweg bent. Dan wandelen en terugweg. De kop ervan op, luister naar je te verpakken zat. Ja, dankjewel dat je luistert. Oké. Een goede kop koffie, een mooi nummer op de radio. Een beetje tijd voor jezelf. Meer hoeft het soms niet te zijn, hè. Geluk zit vaak niet meer in hebben, maar in meer genieten van wat je al hebt.

Yeah. Lekker plaat van Demiano David samen met Tyla of Tila en Nile Rodgers en Talk to Me. Ja, oké. Okay. Hey, 20 minuten lange Breuzewij hits komen weer aan straks na het headline nieuws. Ja, daarin zie ik staan onder andere Blue featuring Elton John, Christina W en ook nog Bruno Mars en Brooke Fraser komen er aan. Ja. Maar eerst hebben we nog deze lekker plaat voor je. Voordat het headline nieuws aankomt. Here comes the hot stepper. Ini Kamoze. Voor je op deze zondagmiddag.

0: Prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Ekrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: Parkstad.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: "Jij was de fonds en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt." Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

Nou, water is wel lekker. Soms zitten we alleen in het water. En dan krijg je wat andere taalgebruik misschien. Dan bezongen ze in ieder geval deze Brooke Fraser en Something in the Water. Bruno Mars hoorde nog wat On My Soul en Christine W. en Feel What You Want uit de jaren 90 en Blue. Samen met Elton John en Sorry Seems to Be the Hardest Word. Oké, dat waren ze. 20 minuten Bruce vrije hits. De laatste 10 minuten van onze zondagmiddag zijn aangebroken. Even lekker genieten van de muziek voordat we deze uitzending gaan afsluiten. Maar eerst deze prachtig nog van Fergie.

Girls Don't Cry van Fergie. De afsluiting van het radioprogramma. Dan zijn we weer bijna aan het einde gekomen. Dankjewel voor het luisteren en voor jouw gezelschap deze zondagmiddag. Ik wens je een hele mooie verdere zondag. Geniet van de kleine dingen, geniet van de muziek en vooral maak er een fijne dag van. Morgen is weer een nieuwe dag. Vandaag is een moment om te genieten, zou ik zeggen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: De spanning, de ontlading,
3: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet er naar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land, omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft, het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Kuhn.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen. En daar is hij dankbaar voor. Het weer. Kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV.

0: 5'9", brown eyes.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Palen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
7: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
6: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
7: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Goed plan!
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Drie journalisten hebben zich bij Persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. Twee journalisten werden verbaal en fysiek bedreigd door demonstranten. Eén werd van een bankje geduwd en actievoerders hebben de ander laten struikelen. Verder kwam een Spaanse fotograaf bij een politieinzet in het water terecht. De politie heeft contact met de betrokkenen en handelt de zaak met hem af. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Hij noemt het ongemakkelijk wat daar gebeurt en heeft dit ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds Donald Trump aan de macht is, heeft de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth veel hoge officieren de laan uitgestuurd. Een aantal van hen was vrouw of zwart. Hegseth is van mening dat minderheden ten onrechte voorrang bij benoemingen hebben gekregen. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Om 12 uur had 27,9% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is een stijging van 4,5% ten opzichte van de vorige keer dat er gestemd kon worden. Duitsers stemmen vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. De partij van bondskanselier Merz, CDU, gaat zo'n beetje gelijk op met die Linken om het Berlijnse burgemeesterschap. De stembureaus zijn nog een uur open. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het 9 tot 15 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat nevel of mist. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
15: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
14: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
16: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
17: Kom binnen!
18: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
17: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
18: Rockmart in Kerkrade, zei je?
17: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
19: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
20: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
21: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
22: Ah!
21: Of zo?
22: Ik snap hier niks van.
21: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is

0: feest met de mooiste trachtenkleiding. Van lederhozen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
1: Ah, wie schön!
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. Bij Taxi Centrale

0: is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Drie journalisten hebben zich bij Persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 9 tot 15 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat nevel of mist. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Ed Rakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de Alternatieve voor Duitsland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coupe Icar bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mers naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Ja,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie paas, bonussen, bonussen. Doelpunt Roda, Mitchell Bonussen.
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de Alternatieven voor Deutschland terrein wint. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en breuzelvrij.
4: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
11: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven... ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden... vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is die linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden... De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Maloney wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog, met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
13: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
14: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
13: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
14: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
13: Goed plan!
15: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Gio.

0: Actiekrummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Ja, Hendricks Mode, Grachtenwald. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles, Dierendel. Lederhoofd.

0: Heerlen.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden. In Berlijn is die Linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
4: Non-stop en bruiselvrij.
3: RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.

0: non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.

0: steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Parkstad.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU... peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exitpolls leidt de partij dramatische verliezen... bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp... maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs... tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken... automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen... dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu-apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland... zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs... de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid... Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen... en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland... voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie. Maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
6: Kom binnen.
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

Jimmy, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: allerlei geluiden hier. Maar in ieder geval, hartelijk welkom op deze uitzending op de 20e september. En ja, het is weer een heerlijk weertje geweest, vind ik.
1: Het was lekker om binnen te zitten.
0: Maar ik vond, nou, buiten vond ik het ook eigenlijk niet zo heel slecht, hoor.
1: Je hebt vandaag heel veel bankzaken gedaan.
0: Ja, ik ook. Maar dan zittend op de bank.
1: Precies.
0: Ja, nee, dat klopt wel. Maar ja, toch wel een leuke week gehad, denk ik.
1: Ik heb een lekker rustige week gehad deze week. Ja.
0: Ja.
1: Ik was even aan het checken deze week of we een nieuwe gast kregen in de studio. We zijn er volop bezig, dus ik denk dat we binnenkort wel weer een aantal gasten in de studio hebben om te vertellen over hun hobby CQ Sportvereniging.
0: Ja, ja. Nou, ik ben er ook druk mee bezig, maar ja, mijn kring is nog niet zo groot als die van jou natuurlijk.
1: Ja, je hebt een druk bezette agenda volgens mij.
0: Ja, ik heb natuurlijk wel mijn werk natuurlijk erbij.
1: Je bent multifunctioneel, hè?
0: Ja, multifunctioneel.
1: Ja, precies.
0: Nee, maar ja, goed, wij proberen inderdaad gasten te vinden. Maar eigenlijk zou het veel handiger zijn als de gasten ons zouden vinden.
1: Nou, hoe kunnen ze dat doen?
0: Ja, hoe kunnen ze dat doen? Nou, stuur in ieder geval eens een mailtje naar ons toe. Dus naar roy@rtwparkstad.nl of naar henk@rtwparkstad.nl. En dan kun je contact met ons opnemen. En ja, je kunt gewoon eens een keer lekker in de studio voorbij komen.
1: Ja, absoluut. Nou.
0: En ja, je mag vertellen over alles wat enigszins met sport te maken heeft. Misschien ben je wel sporttherapeut of doe je iets met sport. En ja, mensen die beperkingen hebben of zo, dat zijn ook zeer interessante onderwerpen. Mm-hmm. Waar ik best wel eens een keer wat meer over wil weten. Dus als je toevallig in die richting zit, ja, ik zou zeggen, kom gewoon een keer langs en vertel er eens wat over.
1: Ja, mocht iemand weten, ik denk gewoon even een berichtje sturen, dat is het makkelijkste volgens mij. Of of een mailtje.
0: Een mailtje, ja, ja, dat is het makkelijkste. Dan blijft hij hier staan. Maar je kunt natuurlijk ook een appje sturen. En zeker als je vragen hebt over iets, een kort antwoord wil, dan is een appje ook mogelijk. En dat kan natuurlijk ook. Ga gewoon naar de RTW Parkstad site toe. En rechtsonder zul je dan het icoontje zien voor WhatsApp. En als je daar nou een mooi berichtje voor ons in achterlaat, dan zullen wij heel snel contact met je opnemen. Of absoluut, de vraag die je dan hebt even snel beantwoorden.
1: Absoluut. Ja, gaan we doen. Ja. Goed, ik heb straks de uitslagen van de Eredivisie. Volop gevoetbald deze week, ook de Eerste Divisie. En ik heb nog wat kleine sportberichtjes voor je. Max heeft niet gestreden dit weekend, hè?
0: Nee, niet in de Formule 1.
1: Nee, maar je had over een kart, hè?
0: Ja, nou ja, hij heeft een challenge aangegaan. En dat is wel heel leuk. Ik heb het ook gezien. Hij is gaan karten tegen 100 andere karters. Hij moest achteraan starten.
1: Oh.
0: En volgens mij nog voordat de helft van de race voorbij was, had hij ze al ingehaald. Dus het was al bij de start had hij er volgens mij al bijna 10 meteen te pakken.
1: Geweldig, hè?
0: Ja.
1: En dat heb ik wel willen zien, zo.
0: Ja, dus, op internet, op YouTube is het nog prima te zien.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is een leuk verhaaltje over, een beetje ook eromheen. Maar echt een heel leuk verhaaltje waarin hij laat zien hoe hij het eigenlijk voor elkaar krijgt om 100 man gewoon in te halen. En gewoon met ruim te winnen eigenlijk. Ja. Er waren drie mensen die konden wat beter karten. Daar had hij iets meer moeite mee om die bij te halen. Mm-hmm. Maar toen die eenmaal voorbij waren, was het gewoon makkelijke winst.
1: Onze Max weer bezig natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Okay. Dus niet in de Formule 1, maar wel in de kart.
1: Dan ga je straks even een update geven van de datums dat weer gereced wordt.
0: Ja, zullen we doen.
1: Gaan we muziekje doen?
0: Ja, lijkt me een goed idee. RTV.

0: Billy Ocean en... ja? Zeg maar.
1: Ik had het niet opgelet.
0: Je was niet opgelet.
1: Je was niet opgelet.
0: Okay, nou.
1: Maar in ieder geval... Waarom doen we nou die muziek weer stoppen? Omdat we weer wat nieuws hebben.
0: Ja.
1: We hebben namelijk binnenkort, ja, ze komen pas eigenlijk in november, 15 november. Mm-hmm. Maar dan komt Walk of Life komt weer langs.
0: Ja, die zijn al een aantal keer geweest, die dames.
1: Die zijn, ja, en die doen eigenlijk voor het goede doel doen zij wandelen, maar ook geloof ik toen fietsen. Hè, was erbij op de.
0: Ja, volgens mij ook, ja.
1: Ja, ja. Maar in ieder geval, ja, wandelen is natuurlijk Walk of Life. En daar willen we alvast even de aandacht op vestigen. Want ze kunnen pas komen nadat het evenement heeft plaatsgevonden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, Walk of Life, dat is een evenement wat ze hebben gestart. En dat gaat van 10 tot en met 12 oktober gaan ze eigenlijk weer lopen voor het goede doel.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik wilde daar eventjes...
0: ze zijn ook heel erg betrokken bij de Mont Ventoux, hè, in Frankrijk.
1: Ja, Mont Ventoux was en daar doen ze een combinatie met lopen en met fietsen. Maar in ieder geval, ja, ik wil gewoon de mensen de kans geven om daar even aan te denken. En misschien even naar de site te gaan van walkoflife.nl.
0: Mm-hmm.
1: En misschien kun je daar nog op aanmelden. De aanmeldknop staat er nog. En ook een doneerknop natuurlijk. Maar ik zou zeggen van kijk daar eens op. En meld je daarvoor aan als je daarvoor interesse hebt.
0: Ja, en als je dan ziet hoeveel mensen het er mee doen met die Mont Ventoux. Die berg oplopen en weer terug en dan op en terug en ook fietsen. Compliment voor de deelnemers die dat doen.
1: Ja.
0: Voor die verschrikkelijke ziekte, zeg maar. Onderdrukken, zeg maar. Ja.
1: Ja. In ieder geval, Mont Ventoux is inderdaad... gaan ze dan ook bekendmaken als ze bij ons te gast zijn. Dus kijken, wat hadden we nog meer erbij staan. In ieder geval, Maud en Ilona zullen dan langskomen.
0: Ja.
1: Echt de bekende gasten van ons. En zij zullen dan wat gaan vertellen over wat ze hebben gedaan en wat ze hebben gescoord.
0: Altijd eigenlijk gezellig met die dames in de studio.
1: Ja, zeker.
0: Ja, okay. En ik moet even de groeten doen aan het personeel van Minley Tankstations. Ja, een beetje reclame maken, maar oké. Okay. Dat ze mij zo goed geholpen hebben vanavond, want ik moest een pakketje afhalen. En ja, die hebben het zo druk daar en ze stonden meteen klaar voor me. Dus dat moet ik even een chapeau zeggen. Dus ja.
1: Nou, bij deze dan.
0: Bij deze dan. Ja, leuk.
1: Goed. Hebben we verder nog iets
0: De Eredivisie doen, de Eerste Divisie. Tuurlijk. En dan doen we de uitslagen. En ik heb nog wat korte berichtjes voor je.
1: Oké. Okay.

0: Nou, wat een mooi nummer.
1: Lekker nummer is dat, nou, te luisteren. Ook en, naar te kijken natuurlijk.
0: Ja, naar te kijken, want we zitten even naar die video te kijken. Ja. Maar we weten eigenlijk niet goed wat er van moeten maken. Het lijkt een beetje middeleeuws tafereel, hè?
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, tenminste, voor mij lijkt het een beetje middeleeuws met de kleding die ze aan hebben. En vervolgens, ze hebben wel moderne instrumenten en dan is er bij zich, maar... Maar in ieder geval...
1: Het zou je nou niet meer moeten proberen, hè, om te dansen aan het strand. Want ik denk niet dat het daar nou ideaal weer voor is.
0: Nee, het zag er ook niet echt warm uit.
1: Nee, de komende dagen kan je het ook vergeten. Want het blijft voorlopig nog even regenen, jongens. Dus het is niet de bedoeling dat...
0: Nee, maar goed, het was wel een mooi clipje. Dus ik vind dat vind ik altijd met muziek wel mooi. Als ze daar een echte mooie clip bij maken. Het hoeft niet altijd zo schreeuwerig te zijn of vol... Vol trucjes, maar gewoon echt een beetje emotioneel, absoluut, een beetje absoluut. Met gevoel.
1: Tenminste, ja. Heb je een bepaalde soort muziek waar je van houdt? Dat je wel zegt van, ik vind even wel leuk, of niet?
0: Ja, dit vind ik bijvoorbeeld, dat komt aardig in de buurt van mijn muzieksmaak. Ja, ik hou meer van de rustige muziek, van de ballads en zo.
1: Nederlandstalig?
0: Niet altijd, maar dit wel. Dus, maar ja, ik heb een vrij brede smaak. Hè. Het gaat echt van klassiek tot...
1: Dat ligt natuurlijk in je stemming, hè?
0: Ja, ook. Dat speelt zeker mee. Maar ook bluegrass of zo is heel specifiek. Ik ook hele mooie muziek. Dus wat dat betreft heb ik een hele brede smaak.
1: Okay. Goed, even kijken. We gaan even terug naar het voetbal. Hè. En dat is de Eredivisie. Ja. Afgelopen vrijdag is er 1 wedstrijd gespeeld. En dat was dan Groningen-PEC 3-0. Gisteren 4 wedstrijden in totaal. Dat zal je altijd hebben, ik ga mijn telefoontje uit. Oké. Okay. Gisteren 4 wedstrijden in totaal. ADO Den Haag. Moet ik even kijken. Cambuur-Leeuwarden gelijk 1-1. Sparta-Rotterdam. Heerenveen 0-4. Dan krijgen we nog Willem 2. Fortuna Sittard 0-1. En dat zijn de wedstrijden van gisteren natuurlijk. Mm-hmm. 4 wedstrijden vandaag. Feyenoord-Utrecht 5-0. Je hoort het goed, 5-0.
0: Alweer?
1: Alweer. AZ, Telstar 1-0, Twente, PSV 3-2 en NEC tegen Go Ahead Eagles 1-1 gelijkspel.
0: Nou, dat is wel mooi om te horen.
1: Ja, en straks gaan we dan even de eerste divisie doen.
0: Mooi.
1: Ja, okay. Mooi.

0: Nou, je ga je echt mee drummen.
1: Ik wist niet dat jij zo goed drummen kon.
0: Ja, echt wel, echt wel, echt wel.
1: Je verborgen talenten volgens mij.
0: Nou ja, dat was in ieder geval ZZ Top met Ioannidis Loving. En daarvoor, je had het net over...
1: House om Zee, hè?
0: House om Zee, ja. Van Peter Fox. En dat vond ik ook zo'n mooi nummer eigenlijk. En
1: heb je wat met stranden of zo?
0: Stranden? Nee, nou niet. Ja, het is wel toevallig. Hè.
1: Ja,
0: ze hebben ze goed gepland, deze nummers. Maar een strand aan zee, een strand aan het meer. Ja, maar hoe hij het zingt, hè, zo echt zo'n een beetje nostalgie krijg je ervan. Hè. Een beetje een mooi gevoel. Maar jij wilde nog graag de uitslagen doen van de... Eerste divisie.
1: Ja, terwijl de keukenkampioen-divisie.
0: Ja.
1: Even kijken, 8 wedstrijden gespeeld afgelopen vrijdag. We gaan onderaan de lijst. Topos, Dordrecht 3-0, Almere City, Heracles 1-0. Dan gaan we naar, even kijken, RKC, MVV 6-1. Ja, je hoort het goed.
0: Oei.
1: En dan krijg je AZ, die nam het op tegen Volendam 4-1. En ik heb hier nog een beetje onduidelijk. En die voetbalde tegen onze eigen Roda JC. En dat werd maar liefst 0-0.
0: Oké. Nou, geen verlies in ieder geval.
1: Nee, precies. We gaan nog even verder op de lijst. Vitesse nam het op tegen Eindhoven. 3-1. En dan ook nog de Graafschap NAC 1-2. En dan heb ik het over speelronde 7 in de keukenkampioen-divisie. De eerste drie top in de rangschikking. VVV Venlo, 7 gespeelde wedstrijd, 15 punten. Almere City, 7 gespeelde wedstrijd, 16 punten. En bovenaan de lijst, Heracles Almelo, 7 wedstrijden gespeeld, 18 punten.
0: Nou, die gaan goed in ieder geval.
1: Ja,
0: jammer van onze Limburgers.
1: Kan gebeuren.
0: Ja.

0: Ik vind het wel een mooi nummer, ja. Crystal Fighters en Plague op je radio. Wij gaan even afscheid nemen, tenminste voor de eerste uur. Zometeen de tweede uur na tijd zijn van 9 uur. We krijgen reclame nieuws weer en reclame. En daarna komen we even bij je terug in het tweede gedeelte van het programma. Om nog een kleine sportberichtjes te vermelden. Ja. Nog wat? Oh, ja.
1: Nee. We gaan nou lekker luisteren naar Evert de Rover met Slaap Lekker.
0: Oké, nou slaap lekker.
2: Dit is Barstad.
3: Oh Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?
4: What's in a name?
3: Be but sworn, my love, and I'll no longer be a Capulet.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
12: Lange werkdag gehad?
6: Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
12: Ja, Hendricks Mode. Prachtenwel. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Dierendeel.

0: Heerlen.
1: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

0: Welkom terug bij het tweede uur van onze spooluitzending.
1: Ja, Lionel Richie, My Destiny, was dat de frontman van de Commodores vroeger.
0: Ja,
1: ken je wel een band?
0: Ja, die ken ik.
1: Was iets van jouw tijd, hè?
0: Ja, toen was ik nog wel vrij jong, geloof ik.
1: Was je nog iets jonger, denk ik?
0: Ja, dat dacht ik. Maar wel een mooie tijd.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja. We gaan het straks even hebben over Carina Jetten. Dan vraag je natuurlijk af, wie is dat?
0: Nou, wie is dat?
1: Ja, dat hou ik nog even geheim. Daar gaan we straks nog even over hebben. Want het is best wel een dame die op is komen in de sport. Okay. Wat voor sport het is, vertel ik je straks even.
0: Nou, hou je ons wel even...
1: Een beetje cliffhanger maken. Okay, precies.
0: Ja, is goed. Ja, okay. Kom maar zo terug.
1: Oké. Okay,

0: ik was even mee aan het zingen. Ja, lekker nummer is dat. Ja. Okay. We gaan het even hebben over Carina Jetten.
1: Ja, want die had mij heel nieuwsgierig gemaakt.
0: Nee, we gaan het niet over de politiek hebben. Absoluut niet. Carina Jetten uit Zimperveld heeft zilver gewonnen op het WK drie banden. In het Franse Gardien. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, jongens. Ja. Maar Frans is niet al te best. In de finale verloor ze met 18-30 van de Turkse vrouw. En die heet... Ik hoop dat ik dit ook weer goed uitspreek. Ja, ja. Waarom heb ik altijd die buitenlandse namen?
1: Jij nooit. Okay, zelf op.
0: Nee, okay. Casino Karakaski. Ik hoop dat ik dit... Dat krijg ik wel commentaar straks natuurlijk. Okay. In ieder geval, daar heeft ze van gewonnen. Jette zorgde eerder voor een verrassing door de halve finales. Titelverdedigster Theresa...
1: Theresa Klomphouwer. Dat is een Nederlandse. Is
0: bekende
1: dat.
0: Naam is dat trouwens.
1: Ja, dat is een Nederlandse ook.
0: Oké, okay. Je kent ze?
1: Ja, jij niet dan.
0: Oh ja. Met 30-27 te verslaan natuurlijk. En voor Jette is het haar tweede WK zilver in 2008. We had ze ook een. En die eindigde als tweede. 2 jaar geleden pakte ze brons.
1: Nou, ja. Kijk aan. En dat kun je blijkbaar dus op lange leeftijd nog blijven doen.
0: Ja, precies. Ja, ja. Zo zie je maar dat in Limburg ook toptalent zit als sportmensen. En nu we het toch over toptalent hebben... wij zoeken nog gasten. Hè?
1: Ja, en daar hoef je geen toptalent voor te zijn.
0: Hoef je helemaal geen toptalent voor te zijn. We moeten wel met sport te maken hebben.
1: Maar als je een keer in de uitzending wil komen... neem contact met ons op. En het beste gaat dat via de mail gewoon. Mm-hmm. En dan kun je dan mailen naar... ik zou jou eens een keer als eerste noemen, Henk. rtvparkstad.nl.
0: Okay.
1: Ja, jij wordt al de hele tijd genoemd, dat klopt. Maar.
0: Nee, dank je wel.
1: En of naar roy@rtvparkstad.nl. En dan als we jouw mailtje zien, dan gaan we gegarandeerd contact met je opnemen.
0: Ja.
1: En dan kun je de uitzending in komen. En dan kun je van alles vertellen over je eigen sport. Natuurlijk

0: Ja, over jezelf als sporter natuurlijk. Maar ja, eigenlijk alles wat je wil vertellen, de hele uitzending is voor jou.
1: Ja, absoluut. Ja. Hoe zit het met jullie trouwens, met de judo club? Heb je nog wat nieuws te melden? Of nou, zeg je van...
0: Ja, niet echt veel nieuws. Ja, we hebben binnenkort de clubkampioenschappen.
1: Oh, dat is een interessant natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een toernooitje wat je binnen de vereniging organiseert.
1: Ja, ja.
0: En dan mag ieder kind mag daaraan meedoen. Hè? Vanaf verplicht.
1: Vanaf leeftijd of zo? Of?
0: We hebben ieder lid. Dus dat is, hebben kindjes van 4 erbij zitten.
1: Ja, ja.
0: Dus die mogen dan gewoon meedoen. En in principe hebben we dan, dat doen we dan ook nog extra. Hè? We doen altijd selecteren op gewicht natuurlijk. Dat je een beetje op gewicht en niveau tegen elkaar komt.
1: Ja.
0: En dan krijgt gewoon ieder kind krijgt daarvoor ook een prijs. Dus je gaat nooit met lege handen naar huis. En dan als extra uitdaging doen we ook nog een alle categorieën poeltje. En dat is dan binnen je eigen trainingsgroep.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je tegen iedereen komen. Dus dat kan ook betekenen dat die 4-jarige tegen een 8-jarige komt.
1: Okay.
0: Dat kan het natuurlijk betekenen. Maar we proberen het poeltje wel zo uit te kiezen dat dat pas aan het einde een beetje uit gaat komen. Dus dat ze wel een of twee rondjes verder kunnen komen.
1: Ja, precies. En wanneer is dat?
0: Dat is geloof ik de 10e oktober.
1: Oké, dat is al snel, snel.
0: Dat is al snel, ja. Maar goed, de kinderen binnen de vereniging weten dat al. En die hebben zich al... die zijn zich nu aan het schrijven daarvoor.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is wel goed bekend binnen de club. Maar ja, als je niet van binnen de club bent... maar wel eens een keer wil kijken hoe dat eraan toe gaat... Mm-hmm. Ja, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Want het publiek kan gewoon binnenkomen. Ja, er wordt geen entree gegeven of zo.
1: Nee.
0: We zijn geen echt toernooi aan het organiseren. Het is gewoon intern een clubkampioenschapje. En vaak zijn er opa's en oma's die komen dan kijken. En de ouders natuurlijk, broertjes, zusjes en noem maar op. Dat zijn de mensen die meestal komen kijken.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dus dat is zeker, als je nog niks van judo weet... is dat een laagdrempelige manier om erbij te
1: komen. Oh jee, dat was een hint, hè?
0: Dat was een hint, ja. Ik zou zeggen, kom een keer langs.
1: Oké, doen we.
0: Oké, we pakken weer een muziekje.

0: Nou, die stopt ineens. Maar lekker nummertje.
1: Ja, zeg maar.
0: Ja, nee.
1: Nee, zeg je maar.
0: Ik zeg een lekker nummertje, maar ja, hij stopt zomaar. En toen wou je wat zeggen.
1: Hij stopte zomaar. Je had er geen zin meer in, volgens mij.
0: Nee, ja, okay. Ja. Hij stopte zomaar. Maar we hadden het net over iets heel interessants, over een film.
1: Over een film, ja.
0: Ja, en we hebben over een aantal films gehad. Maar ik had vandaag een film gezien. En dat ging over, ja, volgens mij heette het The Walk. Ik weet het even niet meer zeker, maar die draait op HBO. En het gaat over 50 jongeren. Die moeten dan eigenlijk blijven doorlopen tot er nog maar eentje bij, ja, eigenlijk overblijft. Dus ze zijn gewoon 4 dagen en 330 mijl aan het lopen uiteindelijk. En ja, goed, het gaat erom dat er eentje overblijft. Die wordt dan rijk, hè. Die krijgt allerlei geld en die mag 1 wens doen. Mm-hmm. Maar ja, zeer spannend verhaal. Ik ga ook niet verder vertellen hoe het allemaal loopt. Maar ja, een verhaal van Stephen King, geloof ik, is het.
1: Het is altijd spannend met Stephen King, hè? Die heeft ook een heel boek boeken geschreven natuurlijk. En films uiteraard. Ja.
0: Maar als we het over Walk of Life hebben, waar we het er straks over hadden, dan is dit toch wel een...
1: spannende film, lijkt me dat.
0: Het begint natuurlijk een beetje saai, hè, want iedereen die kan de eerste mijlen wel lopen. Maar op een gegeven moment wordt het wel heel
1: zwaar. Het wordt hard werk, komt dan in de boot. Hè? Is dat een serie of een film?
0: Nee, een film was
1: een
0: het.
1: Een film was dat, oké. Ik heb af en toe een hekel aan series, weet je. Die ben je dan verplicht om af te kijken, om het einde te zien. Dan kun je wel naar de laatste aflevering gaan, maar dat is niet zo leuk.
0: Nee, inderdaad. Maar een miniserie vind ik nog wel te doen.
1: Ja.
0: En vooral als het iets van 4 afleveringen zijn of zo, dan vind ik dat nog
1: dat is inderdaad te wel te doen, ja.
0: Ja, die kun je nog lekker bingen en dan is ook sport, hè. En maar in ieder geval, excuus. Wat wil ik nog zeggen? In ieder geval, zo'n korte serie vind ik nog wel prima.
1: Ja, absoluut. Niet zo'n lange serie zoals Goeie Tijd of zo, waar je al 25 jaar naar kijkt.
0: Ja, maar het enige voordeel ervan is dat je als je er middenin komt, dan heb je met de 2 afleveringen weet je al waar het over gaat, geloof ik.
1: Precies, ja absoluut. Ja. Okay.
0: We hadden het vorige keer hadden we het ook nog over jeugd en sporten. Dat, dat de jeugd eigenlijk altijd moet kunnen sporten. En het was toevallig dat ik... Was het nou gisteren of eergisteren? Reed ik achter een vrachtwagen of een bus aan en er stond heel groot jeugd, sport en cultuur. Jeugdfonds, sport en cultuur. Dus er wordt ook nog best wel reclame van gemaakt. En we moeten het gewoon iedere uitzending er even over hebben, vind ik. Van ouders die dan toch een beetje krab bij kast zitten. Van je kind hoeft niet te sporten.
1: Nee.
0: Dus er zijn mogelijkheden. Er zijn meerdere fondsen trouwens, zag ik net op een site. Maar deze is wel, die staat wel bovenaan. En die kennen dat eigenlijk altijd wel toe als je dat kunt aantonen. En dat is volgens mij tot 23 jaar kun je gewoon.
1: Dat is budget voor, hè?
0: Ja, kun je gewoon sporten. En daar wordt dus de contributie van betaald. Want wij hebben namelijk ook een paar kinderen, daar weten we het van. En zelfs de kleding, de sportkleding, goed wordt betaald, ook vergoed. Ja. Dus en volgens mij kun je bij ons in ieder geval 1 keer per jaar een nieuw jeugdpak uitzoeken. En de contributie voor een heel jaar wordt betaald. Dus
1: ja, dat vind ik wel netjes dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Er zijn veel mensen die komen dan in de problemen financieel. En ja, de kinderen zijn er dupe van altijd.
0: Ja.
1: En dat is wel een heel mooie oplossing om dit zo eigenlijk kinderen laten sporten natuurlijk. Ben jullie ook zo? Heb je ook al een paar kinderen?
0: We hebben er al een paar bij zitten. Ja, en kijk, dat maken wij natuurlijk niet bekend. Want
1: nee, natuurlijk niet.
0: Er zijn er altijd ouders die vinden, schamen zich er misschien een beetje voor. Terwijl ze er waarschijnlijk helemaal niks aan kunnen doen.
1: Nee.
0: Je weet nooit wat er in je leven gebeurt, maar in ieder geval, alleen de penningmeester weet dat en verder weet eigenlijk niemand dat. Dus,
1: dat vind ik altijd leuk van het hele verhaal. Als er dan iemand zegt van, die vrouw zit in de problemen, dan wordt de meester gezegd van, dan moet je gewoon werken. Maar dit is niet zo gemakkelijk allemaal geregeld. Hè? En de meesten kunnen er ook helemaal niks aan doen dat ze dan in de schulden komen. Dus,
0: precies. Ja, nogmaals, de kinderen hoeven daar niet te dupe van te zijn.
1: Nee,
0: je kunt het gewoon aanvragen bij het jeugdfonds Sport en Cultuur. En je komt er heel snel voor een aanmerking.
1: Ja.
0: Om in ieder geval je kind gratis te laten meesporten.
1: Wordt er wel genoeg over verteld tegen de ouders of tegen kinderen? Of bedoel ik, om zo'n budget te kunnen krijgen? Of zeg je
0: kijk, binnen de vereniging is dat niet nodig. Want de mensen zijn er al. Het gaat vooral om de mensen die nog niet bij de vereniging zitten. Maar die weten geloof ik wel...
1: Ik heb eigenlijk het idee dat er veel ouders dan niet weten, hè, dat er een budget is voor zo'n sport. Ja, denk ik.
0: Ja, goed, binnen de verenigingen is het bekend in ieder geval. Mm-hmm. Dus ik denk dat bij iedere vereniging is dat wel bekend. Want ja, die willen natuurlijk ook leden binnenhalen. Dus dat zal best wel gepromoot worden. Maar misschien dat er vanuit de gemeente, misschien ja, of gemeente Sparkstad, wat meer
1: aandacht kan bij
0: ja, maar meer actief geworden kan worden. Kijk, je kunt het overal terugvinden. Als je gewoon zoekt kinderen gratis sporten, dan word je automatisch al geleid naar sites waar dat geregeld wordt. En Jeugdsportfonds Sport en Cultuur is daar gewoon, ja, denk ik, de beste in ieder geval de bekendste.
1: Ik denk wel dat die drempel hoog is, weet je, om naar de gemeente te lopen, om dat even aan te geven van ik heb kinderen, ze willen graag sporten. En ja, ik heb de mogelijkheden niet ervoor. Dus het is vaak moeilijk voor mensen om die drempel eigenlijk te zetten.
0: Ja. Ja, ik denk dat er toch een beetje een schaamte is. Erover, maar kijk, we hebben ook al kinderen gehad. Die kwamen bij ons een maandje proberen. Hè. Bij ons mag je altijd een maand gratis aan de sport ruiken, zeg maar. Kijken of het wat voor je is. En daarbij, ja, als we al merken van ja, misschien zou die wel wat financiële ondersteuning erin kunnen gebruiken, dan kaarten we dat zelf ook al aan. Maar ja, wij kunnen dat ook niet ruiken.
1: Nee.
0: Dus maar we hebben wel alle informatie. Dus we kunnen wel bij ons gewoon aankloppen van ja, weet je hoe je daarvoor moet aanmelden? Ja, dan dat weten we dan wel.
1: Ja, ik heb ooit een reportage gedaan bij een voedselbank. En van de 10 mensen die zich aan hebben gemeld, kwamen maar 7 opdagen. Omdat er 3 toch een schaamtegevoel was om daar spullen te halen. Ik denk dat het ook hetzelfde is met sport en zo. Dat toch een schaamtegevoel is om even aan te kloppen bij de gemeente. Maar het hoeft niet eigenlijk.
0: Nee. Ja, het is niks om je voor te schamen. Nee. Kijk, ik snap dat je jezelf voorzienend wilt zijn. Hè? Ja, dat je wilt kunnen zeggen van ik kan alles zelf betalen. Maar in Nederland is het nou eenmaal zo dat er heel veel mensen, heel veel gezinnen onder de armoedegrens zitten. En ja, daar kunnen zij ook niks aan doen. Nee. Vooral niet als het door misschien medische omstandigheden of je hebt gewoon een keer pech gehad. Ja, dan kan dat gebeuren.
1: En
0: dat
1: als je al jaren bij een bedrijf werkt en dat bedrijf gaat failliet of zo, dan kun je er niks aan doen natuurlijk, dat je op straat staat. Hè?
0: En als je al een baan hebt met minimumloon. Ja, dan krijg je uiteindelijk kom je in de bijstand uit. Ja, dat is niet veel.
1: Ja, en dan ben je een beetje op leeftijd en dan vindt dat maar werk natuurlijk.
0: Ja. Bijna onmogelijke opgaves.
1: Heel onmogelijk, ja. Dus chapeau voor die mensen die dat toch proberen om het allemaal goed te krijgen natuurlijk. Hè?
0: Ja. Goed,
1: we gaan even wat muziek doen. Want wij wijken af van ons sportprogramma.
0: Oh, dat is ook sport.
1: Hè? Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja, oké.
0: Okay.

0: En daar zijn we weer. Nou, we zouden nog eventjes de Formule 1 kalender doen, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt, ja. Inderdaad. Ja. Je hebt allemaal nagekeken.
0: Ja, ik heb gekeken. We hebben we hadden dit weekend natuurlijk geen Formule 1. Maar we hebben volgende week, is het weer zover.
1: Ja.
0: En dan hebben we de Grand Prix van Azerbeidzjan.
1: Wow,
0: klinkt alsof ik het weet wat het is. Maar in ieder geval, het is in Baku City trouwens. En de vrije training, want dit is een beetje afwijkend, geloof ik. Want vrije training is op 24 september. En volgens mij, als ik dat zo uit mijn hoofd doe, is
1: donderdag,
0: dat donderdag.
1: Ja, absoluut.
0: Dus dat betekent dat er zaterdag geen race is. Zondag. Maar de eerste vrije training is op 24 september om 10:30.
1: Mm-hmm.
0: De vrije training 2 is om 14:00 op dezelfde dag. En daarna begint de vrije training op 27 september om 10:30. En de kwalificatie is dan om 14:00. Dus om 14:00 ook op 25 september. Dus dat is allemaal op vrijdag. En dan is de race zelf, die begint om 13:00 op 26 september. Dus,
1: niet op zondag?
0: Dus niet op zondag, nee, okay. En hij is iets eerder dan we gewend zijn.
1: Oké. Okay. Ja. Hoe laat de Nederlandse tijd? Of?
0: En dat is de Nederlandse tijd,
1: Nederland,
0: ja.
1: Okay, okay.
0: Ja. En weet je nog wie de winnaar van vorig jaar was trouwens? Nou, mag je raden? Max?
1: Onze eigen Max.
0: Ja, die heeft toen na de zomerbreak begon eigenlijk zijn comeback een beetje. Hè?
1: Ja.
0: En dus zullen we nou vaker de naam van Max op de komende races als de vorige nummer 1 zien?
1: Ja. Even een dipje gehad, hè? Maar hij begint langzaam terug te komen.
0: Ja, ik vond het vorige week fantastisch. Ja. Dus die race, waar die zelfs een kans had om eerste te worden. Wel een kleine kans, maar die kans zat erin. En toch fantastisch tweede geworden. Dus okay. Misschien blijft die lijn een beetje doorgaan. En hopelijk gaat hij vanuit overal stand van 6 nog in de top 3 eindigen.
1: Ja, we hebben nog races genoeg, hè? Dus hij kan zich nog bewijzen. Zeg maar.
0: We hebben nog iets om naar uit te kijken in ieder geval.
1: Okay.
0: Ja,
1: want, nou.
0: Ja, ik denk dat Antonelli toch wel moet raar gaan lopen als hij niet meer wereldkampioen gaat worden.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, dan wordt hij wel meteen de jongste, geloof ik, hè, die ooit wereldkampioen is geworden. Ja.
1: Nou, oké. Okay. Weet we dat ook weer.
0: Helaas een record wat aan Max voorbij gaat dan weer. Goed, laat ik een muziekje weer.
2: Dit is RTV Parkstad.

0: Dat was weer Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
0: Ja. Nou, we hadden het er net even over van ja, hoe sluiten we altijd af? Hè? Want we komen nu aan het einde van de uitzending. Het slotwoord, ja. En jij hebt altijd die prachtige woorden hè, van.
1: Wat je ook doet, doe voorzichtig.
0: Precies. Ja, en ik heb een motto wat eigenlijk aansluit bij de filosofie die ik natuurlijk bij judo heb. Maar de meeste topsporters hebben dat ook. Nou, ben ik zelf geen topsporter natuurlijk, maar de meeste sporters hebben wel hetzelfde motto, alleen weten ze dat niet. Het is het Kaizen-principe. Weet je wat dat is?
1: Nee.
0: Dat betekent je continu verbeteren. Dus iedere keer proberen iets beter te doen. En ik zeg dat ook eigenlijk altijd van probeer het morgen iets beter of vandaag iets beter te doen dan gisteren. Ja, nou is de dag bijna voorbij, dus dan is het eigenlijk probeer het morgen weer beter te doen dan vandaag. Maar dat is eigenlijk het Kaizen-principe. Dus continu proberen verbeteren.
1: Dat is jouw nieuw slotwoord?
0: Nee, dat is het altijd al geweest. Alleen, okay. We hebben het nooit zo genoemd. Maar in ieder geval, dat is eigenlijk een gedachte die je eigenlijk allemaal zou moeten hebben, vind ik.
1: Ik denk dat veel mensen dat wel hebben natuurlijk.
0: Ja, ik denk de meeste mensen hebben dat. Alleen weten ze niet dat er een hele Japanse filosofie achter zit.
1: Nee.
0: Maar je probeert toch eigenlijk iedere dag een beetje te verbeteren.
1: Ja, je leert van fouten leer je, dus je probeert de dag na beter te doen. Dus.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat dat een hele mooie filosofie is voor jou. Ja,
0: voor de hele mensheid eigenlijk. Hè?
1: Absoluut, ja. Komende week zijn we er weer trouwens. Hè?
0: Zijn we er weer. Helaas nog steeds zonder gasten. Dus mocht je denken van, dat uurtje wil ik wel gaan vullen, of die twee uurtjes. Ja, dan zou ik zeggen van, stuur even een mailtje naar roy@rtvparkstad of naar Henk. Het RTV Parkstad. En voor volgende week is er nog een plaatje.
1: Ja, gaan we
0: dus
1: doen.
0: Ik zou zeggen, laat van je horen.
2: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad in het weekend.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Parkstad.
5: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah. Dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnet Koenen regelt alles.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken, als officieel Jura-partner.
9: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
10: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
13: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vul je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Goeie paas. Bonussen.
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via godajc.nl/tickets.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Kom binnen.
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Holen, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig...

0: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: pakken, zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikte tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: contractbrakken zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikte tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.